hut, zie me witte vrij. We zo één met de zees, we zo één met zie mij in de meer, missie je witte vrij. Vrij die dag even, zak niet zo'n beetje zo blij. Op hut, zie me witte vrij.